lekker tjoenja. Wees op het mesje. Wees op mijn lekker stakken, stakken tot je esje. Kiet u je lessen, moet je ze ieder. Wees op mijn doen op het olé, wat het een type. Niet bij de moedjes, en wees op losa. En wees op god in kule, hap dan mijn hoza. Want die mijn bunten, we zo